0: andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije. Die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK-voetbal. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen. Maar dat was niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon. In de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De 2 piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanval.

0: Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op vrede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hooggerechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook weer buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter

0: Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer, lokaal nog een bui, is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 5 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niet bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn afgelopen avond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boze straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit. De man die is aangeklaagd voor een schietpartij bij een Chanukka-viering in december in Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden, 40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich

0: verzetten tegen zijn arrestatie en het schieten met de intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. Zijn vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor een bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. Sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is het het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. En Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij van maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de EuroMillions loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder viel er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. Het weer, vanochtend zon, maar vanmiddag weer buien bij 15 tot 18 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Het diagneeskundig laboratorium aan de Houtripweg is waarschijnlijk tegen de officiële lezing in toch de bron geweest van de uitbraak van Mont en Claus in 1983. Dat schrijft de Volkskrant op basis van oude rapporten en correspondentie. Het gaat met Centraal Diagneeskundig Instituut, een voorloper van Wageningen Bio-Veterinary Research. Dat was gebouwd volgens de laatste inzichten destijds op het gebied van veiligheid en daarom werd aanvankelijk aangenomen dat dat niet de bron kon zijn. Betrokkenen ontdekten echter met DNA-onderzoek dat het ging om een variant van het virus die door het instituut werd gebruikt voor het maken van vaccins. Nader onderzoek bracht vervolgens onder meer mankement in het filtersysteem aan het licht. Ook bleek dat de regels niet altijd goed werden nageleefd. Uit de correspondentie blijkt dat de eindverantwoordelijken besloten de tekortkomingen niet naar buiten te brengen. En specialisten van de politie hebben zondagavond een verwarde man naar beneden gehaald die op het dak van een gebouw aan de Albert Einsteinweg was geklommen. Hij gooide stenen naar publiek en hulpverleners en dreigde te springen. Pogingen van onderhandelaars van de politie hem op andere gedachten te brengen haalden niets uit. Ook de brandweer was paraat met een reddingsteam en er werd een reddingskussen neergelegd en er stond een ambulance paraat. Na anderhalf uur had het politieteam hem heel hard beneden. En koningin Maxima komt eind deze maand weer naar de stad. Ze opent 30 juni een batterijpark bij de naar haar hernoemde Maxima Centrale, Verenigde Flevolcentrale. Exploitant Engie heeft daar 160 batterijen geplaatst bij de IJsselmeerdijk voor de opslag van opgewekte zon- en windenergie. En daarna is er aandacht voor een schoolproject over duurzame energie. Leerlingen uit groep 5 van een basisschool zijn bij de opening aanwezig. Zij hebben in kleine groepjes per groep een eigen straat ontwikkeld met aandacht voor energie en techniek. En die straten vormen samen een toekomstbestendige wijk. De koningin wordt vergezeld door minister Stientje van Veldhoven van Economische Zaken. En het is Maxima's derde bezoek aan Flevoland in iets meer dan een maand tijd. Vorige maand was ze in Almere en in Zeewolde.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Voorlopig is het erg veranderlijk in Lelystad. Een groot deel van de ochtend blijft het echter droog met geregeld zon. In de loop van de middag ontstaan een paar buien. Bij een enkele bui is kans op onweer en kan het even flink regenen. Tijdens droge momenten met de zon wordt het door een stevige zuidwestenwind niet warmer dan 17 graden. Vanavond en vannacht heldere momenten, maar er kan ook nog een bui voorkomen. Met een minimumtemperatuur van een graad of 10 is het fris. Morgen hebben we soms ook de paraplu nodig. Er zijn net als vandaag ook wel droge momenten, maar het blijft koel voor de tijd van het jaar. Donderdag ook fris. Maar een pluspunt is wel dat het lange tijd droog blijft met perioden met zon. Pas in de avond trekken de buien over. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De eerste korte file van de ochtendspits ontstaat en dat is op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Voor afrit Oosterbeek staat 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs.

0: heeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
1: Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Rode, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Volgens een rechter is dat in strijd met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met het stikstofgas. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions Loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder werd er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg. Oranje kreeg in de slotfase een penalty tegen, maar kwam verder geen enkel moment in de problemen.
2: En die penalty gaat erin. Kamsik scoort. Zij bepaalt de eindstand op 3-1. Maar inmiddels is duidelijk dat ook Frankrijk heeft gewonnen. En dus is Nederland alsnog de nummer 2 en veroordeeld tot het spelen van de WK-kwalificatie play-offs.
1: De loting voor die play-offs is over 2 weken. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Koeweit. Die zijn een reactie op Amerikaanse aanvallen op doelen in Iraanse havensteden, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Roden, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions Loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder viel er zo'n hoge prijs in het land. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien en het wordt 15 tot 18 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Afgezien van enkele musea die scholieren gratis te binnen laten, is het Belevenissenbos met 1,5 euro per persoon het goedkoopste rest in Nederland voor een schoolreisje. Dat is de uitkomst van inventarisatie die de Rotterdamse touringcarverhuurder Hellobus heeft gemaakt. Het bedrijf zette 286 bestemmingen op een rij. De conclusie was dat de scholen gemiddeld 10,88 euro per leerling betalen voor entree. En dat kan oplopen tot 15 euro. De prijs hangt ook af van het type uitje. Educatieve instellingen zijn goedkoper dan puur recreatieve en voorzieningen voor activiteiten. 5 musea verspreid over het land zijn voor jongeren gratis. En daarnaast rekent Museum Belvedere in het Friese Oranjewoud, beeldende kunst, ook 1,5 euro, maar dan alleen voor jongeren uit eigen gemeente. Jeugdige bezoekers van elders betalen dubbele. Schoolreisjes betaalbaar maken is ook een doel van de Lelystadse buitenspeelplaats, die vorig jaar financieel gesteund door de EU begon het terrein daarvoor geschikt te maken. En een sponsorloop voor RopaRun, die basisschool De Tjotter in de Landstrekenwijk 13 april heeft gehouden, blijkt na een rondgang langs de sponsors 12.236,45 euro hebben opgeleverd. En de cheque met dat bedrag is zaterdag overhandigd. Aan de sponsorloop hebben alle leerlingen meegedaan. RopaRun is een permanente actie ter ondersteuning van mensen met kanker in de omgeving, met onder andere hospices en uitstapjes. En geschiedenisliefhebber en Radio Lelystad-presentator Gert Koreman geeft woensdagavond 24 juni tussen 7 en 9 voor het 10e jaar een gratis rondleiding over de algemene begraafplaats Lelystad, beter bekend als Eulandhorst. En dat betekent verhalen bij graven het strooiveld over Lelystedelingen die iets bijzonders betekend hebben voor de stad en elders weer persoonlijke verhalen van nabestaanden, maar ook technische uitleg over begraven, cremeren, resomeren, boven de grond begraven en andere praktische zaken. En na afloop koffie en thee in de ontvangst. Kamer.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is tot en met vrijdag nog wisselvallig in Lelystad. Vandaag verspreid over de dag een losse bui, maar er zijn ook fraaie momenten met de zon. Net als gisteren is het vrij fris, met vanmiddag hooguit 17 of 18 graden. En daarbij waait een matige westelijke wind, windkracht 4. Vanavond mogelijk nog een bui, vannacht veelal droog. En met een minimumtemperatuur van 9 graden is het fris. Morgen is het eerst vriendelijk met geregeld zon. In de loop van de middag neemt de bewolking toe. Vooral in de avond valt nu en dan regen. Het is net als vandaag vrij fris voor begin juni. Vrijdag eerst een bui, later droog een periode met zon. En dan wordt het een fractie warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Nog weinig bijzonderheden in het midden van het land. Eén file die opvalt, dat is op de A50 Arnhem richting Os. Bij Ravenstein 10 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je daar ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de straat van Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
1: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd.
0: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
2: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners, en ze zijn maar wat trots dat hier het WK voetbal gespeeld gaat worden.
0: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files die opvallen in het midden van het land. De A28, Amersfoort richting Utrecht, voor Den Dolder een kleine 10 minuten oponthoud. En de A50, Arnhem richting Osters, Knobbert Valburg en Ravenstein. Daar rijdt het langzaam en staat het stil over 9 kilometer. Dat kost je daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in Iraanse havensteden, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. De voetbalsters van het Nederlands elftal hebben met 3-1 gewonnen van Polen, maar zijn toch nog niet geplaatst voor het WK. Oranje moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan weer buien. Het wordt 15 tot 18 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Afgezien van enkele musea die scholieren gratis te binnen laten, is het Belevenissenbos met 1,5 euro per persoon het goedkoopste rest in Nederland voor een schoolreisje. Dat is de uitkomst van inventarisatie die de Rotterdamse touringcarverhuurder Hellobus heeft gemaakt. Het bedrijf zette 286 bestemmingen op een rij. De conclusie was dat de scholen gemiddeld 10,88 euro per leerling betaalden voor entree. En dat kan oplopen tot 15 euro. De prijs hangt ook af van het type uitje. Educatieve instellingen zijn goedkoper dan puur recreatieve en voorzieningen voor activiteiten. 5 musea verspreid over het land zijn voor jongeren gratis. En daarnaast rekent Museum Belvedere in het Friese Oranjewoud, beeldende kunst, ook 1,5 euro, maar dan alleen voor jongeren uit eigen gemeente. Jeugdige bezoekers van elders betalen dubbele. Schoolreisjes betaalbaar maken is ook een doel van de Lelystadse buitenspeelplaats, die vorig jaar financieel gesteund door de EU begon het terrein daarvoor geschikt te maken. En een sponsorloop voor RopaRun, die basisschool De Tjotter in de Landstrekenwijk 13 april heeft gehouden, blijkt na een rondgang langs de sponsors 12.236,45 euro hebben opgeleverd. En de cheque met dat bedrag is zaterdag overhandigd. Aan de sponsorloop hebben alle leerlingen meegedaan. RopaRun is een permanente actie ter ondersteuning van mensen met kanker in de omgeving, met onder andere hospices en uitstapjes. En geschiedenisliefhebber en Radio Lelystad-presentator Gerd Koreman geeft woensdagavond 24 juni tussen 7 en 9 voor het 10e jaar een gratis rondleiding over de algemene begraafplaats Lelystad, beter bekend als Eulandhorst. En dat betekent verhalen bij graven het strooiveld over Lelystedelingen die iets bijzonders betekend hebben voor de stad en elders weer persoonlijke verhalen van nabestaanden, maar ook technische uitleg over begraven, cremeren, resomeren, boven de grond begraven en andere praktische zaken. En na afloop koffie en thee in de ontvangst.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is tot en met vrijdag nog wisselvallig in Lelystad. Vandaag verspreid over de dag een losse bui, maar er zijn ook fraaie momenten met de zon. Net als gisteren is het vrij fris, met vanmiddag hooguit 17 of 18 graden. En daarbij waait een matige westelijke wind, windkracht 4. Vanavond mogelijk nog een bui, vannacht veelal droog. En met een minimumtemperatuur van 9 graden is het fris. Morgen is het eerst vriendelijk met geregeld zon. In de loop van de middag neemt de bewolking toe. Vooral in de avond valt nu en dan regen. Het is net als vandaag vrij fris voor begin juni. Vrijdag eerst een bui, later droog een periode met zon. En dan wordt het een fractie warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De ochtendspits stelt in het midden van het land ook maar weinig voor. Er staan een paar korte dagelijkse files. De meeste oponthoud zien we op de A27 van Almere naar Utrecht. Voor Eemnes staat 3 kilometer file en dat kost je een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van de nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
1: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
2: Zou ze ook morgen willen invoeren?
1: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
0: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor een fatbike in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. En tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast nog een paar korte files in het midden van het land die hooguit zo'n 5 minuten vertraging veroorzaken. Eén opvallende, en dat is die op de A27 van Almere naar Utrecht. Bij Eemnes gebeurde eerder een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog wel een klein half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Er was een tijd dat je er altijd modieus gekleed bij liep. In de bloei van je leven liep je met dat prachtige lichaam van je te koop. Mensen riepen nog wel eens naar je dat het slecht met je af zou lopen. Je dacht dat ze een grapje maakten. Zelfs je vrienden lachten je keihard uit om dat soort opmerkingen. Maar dat lachen is je inmiddels wel vergaan. Nu moet je bedelen om te overleven. Je kreeg een goede opvoeding en je mocht naar de beste scholen. Maar wat deed jij? Je liep alleen maar een beetje interessant te doen, waardoor je de belangrijkste lessen van het leven miste. Je deed alsof er geen God bestond. Tja, dan is het leven soms keihard als je even later met je neus op de feiten wordt gedrukt. Het straatleven kent geen medelijden. Dat heb je inmiddels zelf ook ontdekt. Als je eenmaal in die neerwaartse spiraal zit, dan kom je er nooit meer uit. Maar je hebt het er zelf naar gemaakt. Neem nou al die gladjakkers die je altijd om je heen had hangen. Je misbruikte ze gewoon enkel en alleen voor je eigen plezier. Je genoot van de ritjes op de motor met die zogenaamde succesvolle zakenman. Totdat bleek dat hij je had beroofd van alles wat je lief had. Het prinsesje in de ivoren toren, omringd door profiteurs met veel drank, drugs en prachtige cadeaus. Dat is hoe ik je zie. En je zogenaamde vrienden zie je niet eens meer staan, dus je hoeft ook geen geheimen meer voor ze te verbergen. Ga maar eens langs bij die verlopen rockster van vroeger die je ooit belachelijk maakte. Nu zitten jullie met z'n tweeën in hetzelfde schuitje. Misschien kan hij je nog helpen. Hoe voelt dat nou? Zo helemaal alleen? Zonder huis? Zonder doel? Een zwerver ben je, een ongeleid projectiel. En zo storm je regelrecht op je eigen ondergang af.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Afgezien van enkele musea die scholieren gratis te binnen laten, is het Belevenissenbos met 1,5 euro per persoon het goedkoopste rest in Nederland voor een schoolreisje. Dat is de uitkomst van inventarisatie die de Rotterdamse touringcarverhuurder Hellobus heeft gemaakt. Het bedrijf zette 286 bestemmingen op een rij. De conclusie was dat de scholen gemiddeld 10,88 euro per leerling betaalden voor entree. En dat kan oplopen tot 15 euro. De prijs hangt ook af van het type uitje. Educatieve instellingen zijn goedkoper dan puur recreatieve en voorzieningen voor activiteiten. 5 musea verspreid over het land zijn voor jongeren gratis. En daarnaast rekent Museum Belvedere in het Friese Oranjewoud, beeldende kunst, ook 1,5 euro, maar dan alleen voor jongeren uit eigen gemeente. Jeugdige bezoekers van elders betalen dubbele. Schoolreisjes betaalbaar maken is ook een doel van de Lelystadse buitenspeelplaats, die vorig jaar financieel gesteund door de EU begon het terrein daarvoor geschikt te maken. En een sponsorloop voor Roprarun die basisschool De Tjotter in de Landstrekenwijk 13 april heeft gehouden, blijkt na een rondgang langs de sponsors 12.236,45 euro hebben opgeleverd. En de check met dat bedrag is zaterdag overhandigd. Aan de sponsorloop hebben alle leerlingen meegedaan. Roprarun is een permanente actie ter ondersteuning van mensen met kanker in de omgeving, met onder andere hospices en uitstapjes. En geschiedenisliefhebber en Radio Lelystad-presentator Ger Koreman geeft woensdagavond 24 juni tussen 7 en 9 voor het 10e jaar een gratis rondleiding over de algemene begraafplaats Lelystad, beter bekend als Eulandhorst. En dat betekent verhalen bij graven het strooiveld over Lelystedelingen die iets bijzonders betekend hebben voor de stad en elders weer persoonlijke verhalen van nabestaanden, maar ook technische uitleg over begraven, cremeren, resomeren, boven de grond begraven en andere praktische zaken. En na afloop koffie en thee in de ontvangst.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is tot en met vrijdag nog wisselvallig in Lelystad. Vandaag verspreid over de dag een losse bui, maar er zijn ook fraaie momenten met de zon. Net als gisteren is het vrij fris, met vanmiddag hooguit 17 of 18 graden. En daarbij waait een matige westelijke wind, windkracht 4. Vanavond mogelijk nog een bui, vannacht veelal droog. En met een minimumtemperatuur van 9 graden is het fris. Morgen is het eerst vriendelijk met geregeld zon. In de loop van de middag neemt de bewolking toe. Vooral in de avond valt nu en dan regen. Het is net als vandaag vrij fris voor begin juni. Vrijdag eerst een bui, later droog een periode met zon. En dan wordt het een fractie warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files nog in het midden van het land. Onder andere op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor knooppunt Eemnes een kleine 5 minuten vertraging. En datzelfde geldt voor de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Voor knooppunt Haltermerbroek staat 3 kilometer. En zoals gezegd ook daar 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. En zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald

0: van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Afgezien van enkele musea die scholieren gratis te binnenlaten, is het Belevenissenbos met 1,5 euro per persoon het goedkoopste rest in Nederland voor een schoolreisje. Dat is de uitkomst van inventarisatie die de Rotterdamse touringcarverhuurder Hellobus heeft gemaakt. Het bedrijf zette 286 bestemmingen op een rij. De conclusie was dat de scholen gemiddeld 10,88 euro per leerling betaalden voor entree. Dat kan oplopen tot 15 euro. De prijs hangt ook af van het type uitje. Educatieve instellingen zijn goedkoper dan puur recreatieve en voorzieningen voor activiteiten. 5 musea verspreid over het land zijn voor jongeren gratis. En daarnaast rekent Museum Belvedere in het Friese Oranjewoud, beelden de kunst, ook 1,5 euro, maar dan alleen voor jongeren uit eigen gemeente. Jeugdige bezoekers van elders betalen dubbele. Schoolreisjes betaalbaar maken is ook een doel van de Lelystadse buitenspeelplaats, die vorig jaar financieel gesteund door de EU begon het terrein daarvoor geschikt te maken. En een sponsorloop voor Roprarun die basisschool De Tjotter in de Landstrekenwijk 13 april heeft gehouden, blijkt na een rondgang langs de sponsors 12.236,45 euro hebben opgeleverd. En de cheque met dat bedrag is zaterdag overhandigd. Aan de sponsorloop hebben alle leerlingen meegedaan. Roprarun is een permanente actie ter ondersteuning van mensen met kanker in de omgeving, met onder andere hospices en uitstapjes. En geschiedenisliefhebber en Radio Lelystad-presentator Ger Koreman geeft woensdagavond 24 juni tussen 7 en 9 voor het 10e jaar een gratis rondleiding over de algemene begraafplaats Lelystad, beter bekend als Eulandhorst. En dat betekent verhalen bij graven het strooiveld over Lelystedelingen die iets bijzonders betekend hebben voor de stad en elders weer persoonlijke verhalen van nabestaanden, maar ook technische uitleg over begraven, cremeren, resomeren, boven de grond begraven en andere praktische zaken. En na afloop koffie en thee in de ontvangst. Kamer.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is tot en met vrijdag nog wisselvallig in Lelystad. Vandaag verspreid over de dag een losse bui, maar er zijn ook fraaie momenten met de zon. Net als gisteren is het vrij fris, met vanmiddag hooguit 17 of 18 graden. En daarbij waait een matige westelijke wind, windkracht 4. Vanavond mogelijk nog een bui, vannacht veelal droog. En met een minimumtemperatuur van 9 graden is het fris. Morgen is het eerst vriendelijk met geregeld zon. In de loop van de middag neemt de bewolking toe. Vooral in de avond valt nu en dan regen. Het is net als vandaag vrij fris voor begin juni. Vrijdag eerst een bui, later droog een periode met zon. En dan wordt het een fractie warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakten de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij twee andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of hij niet te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. Het weer, nu en dan een bui vandaag, met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Afgezien van enkele musea die scholieren gratis te binnen laten, is het Belevenissenbos met 1,5 euro per persoon het goedkoopste rest in Nederland voor een schoolreisje. Dat is de uitkomst van inventarisatie die de Rotterdamse touringcarverhuurder Hellobus heeft gemaakt. Het bedrijf zette 286 bestemmingen op een rij. De conclusie was dat de scholen gemiddeld 10,88 euro per leerling betaalden voor entree. En dat kan oplopen tot 15 euro. De prijs hangt ook af van het type uitje. Educatieve instellingen zijn goedkoper dan puur recreatieve en voorzieningen voor activiteiten. 5 musea verspreid over het land zijn voor jongeren gratis. En daarnaast rekent Museum Belvedere in het Friese Oranjewoud, beeldende kunst, ook 1,5 euro, maar dan alleen voor jongeren uit eigen gemeente. Jeugdige bezoekers van elders betalen dubbele. Schoolreisjes betaalbaar maken is ook een doel van de Lelystadse buitenspeelplaats, die vorig jaar financieel gesteund door de EU begon het terrein daarvoor geschikt te maken. En een sponsorloop voor RopaRun, die basisschool De Tjotter in de Landstrekenwijk 13 april heeft gehouden, blijkt na een rondgang langs de sponsors 12.236,45 euro hebben opgeleverd. En de cheque met dat bedrag is zaterdag overhandigd. Aan de sponsorloop hebben alle leerlingen meegedaan. RopaRun is een permanente actie ter ondersteuning van mensen met kanker in de omgeving, met onder andere hospices en uitstapjes. En geschiedenisliefhebber en Radio Lelystad-presentator Gerd Koreman geeft woensdagavond 24 juni tussen 7 en 9 voor het 10e jaar een gratis rondleiding over de algemene begraafplaats Lelystad, beter bekend als Eulandhorst. En dat betekent verhalen bij graven het strooiveld over Lelystedelingen die iets bijzonders betekend hebben voor de stad en elders weer persoonlijke verhalen van nabestaanden, maar ook technische uitleg over begraven, cremeren, resomeren, boven de grond begraven en andere praktische zaken. En na afloop koffie en thee in de ontvangst.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is tot en met vrijdag nog wisselvallig in Lelystad. Vandaag verspreid over de dag een losse bui, maar er zijn ook fraaie momenten met de zon. Net als gisteren is het vrij fris, met vanmiddag hooguit 17 of 18 graden. En daarbij waait een matige westelijke wind, windkracht 4. Vanavond mogelijk nog een bui, vannacht veelal droog. En met een minimumtemperatuur van 9 graden is het fris. Morgen is het eerst vriendelijk met geregeld zon. In de loop van de middag neemt de bewolking toe. Vooral in de avond valt nu en dan regen. Het is net als vandaag vrij fris voor begin juni. Vrijdag eerst een bui, later droog een periode met zon. En dan wordt het een fractie warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt. Of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Afgezien van enkele musea die scholieren gratis te binnen laten, is het Belevenissenbos met 1,5 euro per persoon het goedkoopste rest in Nederland voor een schoolreisje. Dat is de uitkomst van inventarisatie die de Rotterdamse touringcarverhuurder Hellobus heeft gemaakt. Het bedrijf zette 286 bestemmingen op een rij. De conclusie was dat de scholen gemiddeld 10,88 euro per leerling betaalden voor entree. En dat kan oplopen tot 15 euro. De prijs hangt ook af van het type uitje. Educatieve instellingen zijn goedkoper dan puur recreatieve en voorzieningen voor activiteiten. 5 musea verspreid over het land zijn voor jongeren gratis. En daarnaast rekent Museum Belvedere in het Friese Oranjewoud, beeldende kunst, ook 1,5 euro, maar dan alleen voor jongeren uit eigen gemeente. Jeugdige bezoekers van elders betalen dubbele. Schoolreisjes betaalbaar maken is ook een doel van de Lelystadse buitenspeelplaats, die vorig jaar financieel gesteund door de EU begon het terrein daarvoor geschikt te maken. En een sponsorloop voor RopaRun, die basisschool De Tjotter in de Landstrekenwijk 13 april heeft gehouden, blijkt na een rondgang langs de sponsors 12.236,45 euro hebben opgeleverd. En de check met dat bedrag is zaterdag overhandigd. Aan de sponsorloop hebben alle leerlingen meegedaan. RopaRun is een permanente actie ter ondersteuning van mensen met kanker in de omgeving, met onder andere hospices en uitstapjes. En geschiedenisliefhebber en Radio Lelystad-presentator Ger Koreman geeft woensdagavond 24 juni tussen 7 en 9 voor het 10e jaar een gratis rondleiding over de algemene begraafplaats Lelystad, beter bekend als Eulandhorst. En dat betekent verhalen bij graven het strooiveld over Lelystedelingen die iets bijzonders betekend hebben voor de stad en elders weer persoonlijke verhalen van nabestaanden, maar ook technische uitleg over begraven, cremeren, resomeren, boven de grond begraven en andere praktische zaken. En na afloop koffie en thee in de ontvangst.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De rest van de dag zijn enkele buien mogelijk in Lelystad. Er zijn ook droge momenten met de zon. Daarbij is het de komende uren een graad of 17 en waait er een matige westelijke wind, windkracht 4. Vanavond zwakt de wind af en klaart het breed op. Een losse bui is eerst nog mogelijk, maar vannacht blijft het zo goed als droog en is het met een graad of 9 vrij koel. Morgenochtend eerst fraai met geregeld zon. In de loop van de middag meer bewolking en kans op regen. Maar met name in de avond is het vaker nat. Aan de temperatuur verandert niet veel. Vrijdagochtend nog een bui, daarna blijft het droog en wordt het een graadje warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. 2 van de 4 worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden in de regio. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Afgezien van enkele musea die scholieren gratis te binnen laten, is het Belevenissenbos met 1,5 euro per persoon het goedkoopste rest in Nederland voor een schoolreisje. Dat is de uitkomst van inventarisatie die de Rotterdamse touringcarverhuurder Hellobus heeft gemaakt. Het bedrijf zette 286 bestemmingen op een rij. De conclusie was dat de scholen gemiddeld 10,88 euro per leerling betaalden voor entree. En dat kan oplopen tot 15 euro. De prijs hangt ook af van het type uitje. Educatieve instellingen zijn goedkoper dan puur recreatieve en voorzieningen voor activiteiten. 5 musea verspreid over het land zijn voor jongeren gratis. En daarnaast rekent Museum Belvedere in het Friese Oranjewoud, beeldende kunst, ook 1,5 euro, maar dan alleen voor jongeren uit eigen gemeente. Jeugdige bezoekers van elders betalen dubbele. Schoolreisjes betaalbaar maken is ook een doel van de Lelystadse buitenspeelplaats, die vorig jaar financieel gesteund door de EU begon het terrein daarvoor geschikt te maken. En een sponsorloop voor RopaRun, die basisschool De Tjotter in de Landstrekenwijk 13 april heeft gehouden, blijkt na een rondgang langs de sponsors 12.236,45 euro hebben opgeleverd. En de check met dat bedrag is zaterdag overhandigd. Aan de sponsorloop hebben alle leerlingen meegedaan. RopaRun is een permanente actie ter ondersteuning van mensen met kanker in de omgeving, met onder andere hospices en uitstapjes. En geschiedenisliefhebber en Radio Lelystad-presentator Ger Koreman geeft woensdagavond 24 juni tussen 7 en 9 voor het 10e jaar een gratis rondleiding over de algemene begraafplaats Lelystad, beter bekend als Eulandhorst. En dat betekent verhalen bij graven het strooiveld over Lelystedelingen die iets bijzonders betekend hebben voor de stad en elders weer persoonlijke verhalen van nabestaanden, maar ook technische uitleg over begraven, cremeren, resomeren, boven de grond begraven en andere praktische zaken. En na afloop koffie en thee in de ontvangst.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
0: De rest van de dag zijn enkele buien mogelijk in Lelystad. Er zijn ook droge momenten met de zon. Daarbij is het de komende uren een graad of 17 en waait er een matige westelijke wind, windkracht 4. Vanavond zwakt de wind af en klaart het breed op. Een losse bui is eerst nog mogelijk, maar vannacht blijft het zo goed als droog en is het met een graad of 9 vrij koel. Morgenochtend eerst fraai met geregeld zon. In de loop van de middag meer bewolking en kans op regen. Maar met name in de avond is het vaker nat. Aan de temperatuur verandert niet veel. Vrijdagochtend nog een bui, daarna blijft het droog en wordt het een graadje warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Amersfoort Noord en Barneveld 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Dat dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Marius Borg Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Dat gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam. Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakte het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten nog rekening houden met vertraging, zegt de NS. Het weer, op verschillende plaatsen een stevige bui, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral buien in het binnenland en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Er ligt daar een modderspoor op de weg. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Afgezien van enkele musea die scholieren gratis te binnen laten, is het Belevenissenbos met 1,5 euro per persoon het goedkoopste rest in Nederland voor een schoolreisje. Dat is de uitkomst van inventarisatie die de Rotterdamse touringcarverhuurder Hellobus heeft gemaakt. Het bedrijf zette 286 bestemmingen op een rij. De conclusie was dat de scholen gemiddeld 10,88 euro per leerling betalen voor entree. En dat kan oplopen tot 15 euro. De prijs hangt ook af van het type uitje. Educatieve instellingen zijn goedkoper dan puur recreatieve en voorzieningen voor activiteiten. 5 musea verspreid over het land zijn voor jongeren gratis. En daarnaast rekent Museum Belvedere in het Friese Oranjewoud, beeldende kunst, ook 1,5 euro, maar dan alleen voor jongeren uit eigen gemeente. Jeugdige bezoekers van elders betalen dubbele. Schoolreisjes betaalbaar maken is ook een doel van de Lelystadse buitenspeelplaats, die vorig jaar financieel gesteund door de EU begon het terrein daarvoor geschikt te maken. En een sponsorloop voor Roprarun, die basisschool De Tjotter in de Landstrekenwijk 13 april heeft gehouden, blijkt na een rondgang langs de sponsors 12.236,45 euro hebben opgeleverd. En de cheque met dat bedrag is zaterdag overhandigd. Aan de sponsorloop hebben alle leerlingen meegedaan. Roprarun is een permanente actie ter ondersteuning van mensen met kanker in de omgeving, met onder andere hospices en uitstapjes. En geschiedenisliefhebber en Radio Lelystad-presentator Gert Koreman geeft woensdagavond 24 juni tussen 7 en 9 voor het 10e jaar een gratis rondleiding over de algemene begraafplaats Lelystad, beter bekend als Eulandhorst. En dat betekent verhalen bij graven het strooiveld over Lelystedelingen die iets bijzonders betekend hebben voor de stad en elders weer persoonlijke verhalen van nabestaanden, maar ook technische uitleg over begraven, cremeren, resomeren, boven de grond begraven en andere praktische zaken. En na afloop koffie en thee in de ontvangst.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag zijn enkele buien mogelijk in Lelystad. Er zijn ook droge momenten met de zon. Daarbij is het de komende uren een graad of 17 en waait er een matige westelijke wind, windkracht 4. Vanavond zwakt de wind af en klaart het breed op. Een losse bui is eerst nog mogelijk, maar vannacht blijft het zo goed als droog en is het met een graad of 9 vrij koel. Morgenochtend eerst fraai met geregeld zon. In de loop van de middag meer bewolking en kans op regen. Maar met name in de avond is het vaker nat. Aan de temperatuur verandert niet veel. Vrijdagochtend nog een bui, daarna blijft het droog en wordt het een graadje warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wil wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wil is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. Twee jaar later zegt de partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A28 Amersfoort-Utrecht heb je tussen Den Dolder nu 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Afgezien van enkele musea die scholieren gratis te binnenlaten, is het Belevenissenbos met 1,5 euro per persoon het goedkoopste rest in Nederland voor een schoolreisje. Dat is de uitkomst van inventarisatie die de Rotterdamse touringcarverhuurder Hellobus heeft gemaakt. Het bedrijf zette 286 bestemmingen op een rij. De conclusie was dat de scholen gemiddeld 10,88 euro per leerling betaalden voor entree. Dat kan oplopen tot 15 euro. De prijs hangt ook af van het type uitje. Educatieve instellingen zijn goedkoper dan puur recreatieve en voorzieningen voor activiteiten. 5 musea verspreid over het land zijn voor jongeren gratis. En daarnaast rekent Museum Belvedere in het Friese Oranjewoud, beeldende kunst, ook 1,5 euro, maar dan alleen voor jongeren uit eigen gemeente. Jeugdige bezoekers van elders betalen dubbele. Schoolreisjes betaalbaar maken is ook een doel van de Lelystadse buitenspeelplaats, die vorig jaar financieel gesteund door de EU begon het terrein daarvoor geschikt te maken. En een sponsorloop voor Roprarun, die basisschool De Tjotter in de Landstrekenwijk 13 april heeft gehouden, blijkt na een rondgang langs de sponsors 12.236,45 euro hebben opgeleverd. En de cheque met dat bedrag is zaterdag overhandigd. Aan de sponsorloop hebben alle leerlingen meegedaan. Roprarun is een permanente actie ter ondersteuning van mensen met kanker in de omgeving, met onder andere hospices en uitstapjes. En geschiedenisliefhebber en Radio Lelystad-presentator Gert Koreman geeft woensdagavond 24 juni tussen 7 en 9 voor het 10e jaar een gratis rondleiding over de algemene begraafplaats Lelystad, beter bekend als Eulandhorst. En dat betekent verhalen bij graven het strooiveld over Lelystedelingen die iets bijzonders betekend hebben voor de stad en elders weer persoonlijke verhalen van nabestaanden, maar ook technische uitleg over begraven, cremeren, resomeren, boven de grond begraven en andere praktische zaken. En na afloop koffie en thee in de ontvangst.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De rest van de dag zijn enkele buien mogelijk in Lelystad. Er zijn ook droge momenten met de zon. Daarbij is het de komende uren een graad of 17 en waait er een matige westelijke wind, windkracht 4. Vanavond zwakt de wind af en klaart het breed op. Een losse bui is eerst nog mogelijk, maar vannacht blijft het zo goed als droog en is het met een graad of 9 vrij koel. Morgenochtend eerst fraai met geregeld zon. In de loop van de middag meer bewolking en kans op regen. Maar met name in de avond is het vaker nat. Aan de temperatuur verandert niet veel. Vrijdagochtend nog een bui, daarna blijft het droog en wordt het een graadje warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de N224 van Arnhem naar Veenendaal tussen de A12 en de N304. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van 2 jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgename eiste de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellen Griekspoor heeft de 2e ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van landgenoot Botik van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de 2e ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Bijvoorbeeld vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opname mishandeld. Voor een item over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met twee jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Hij heeft aangifte gedaan. Oud-burgemeester van Leeuwarden en 50-plus prominent Geert Dales krijgt 80 uur taakstraf. Hij schold een taxichauffeur uit en zette berichten over de taxi online. Volgens de rechter is hij schuldig aan belediging, smaad en doxing. Het weer, pittige buien en ook wat zon bij een graad of 17. Morgen weinig verandering.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Afgezien van enkele musea die scholieren gratis te binnen laten, is het Belevenissenbos met 1,5 euro per persoon het goedkoopste rest in Nederland voor een schoolreisje. Dat is de uitkomst van inventarisatie die de Rotterdamse touringcarverhuurder Hellobus heeft gemaakt. Het bedrijf zette 286 bestemmingen op een rij. De conclusie was dat de scholen gemiddeld 10,88 euro per leerling betaalden voor entree. En dat kan oplopen tot 15 euro. De prijs hangt ook af van het type uitje. Educatieve instellingen zijn goedkoper dan puur recreatieve en voorzieningen voor activiteiten. 5 musea verspreid over het land zijn voor jongeren gratis. En daarnaast rekent Museum Belvedere in het Friese Oranjewoud, beeldende kunst, ook 1,5 euro, maar dan alleen voor jongeren uit eigen gemeente. Jeugdige bezoekers van elders betalen dubbele. Schoolreisjes betaalbaar maken is ook een doel van de Lelystadse buitenspeelplaats, die vorig jaar financieel gesteund door de EU begon het terrein daarvoor geschikt te maken. En een sponsorloop voor RopaRun, die basisschool De Tjotter in de Landstrekenwijk 13 april heeft gehouden, blijkt na een rondgang langs de sponsors 12.236,45 euro hebben opgeleverd. En de cheque met dat bedrag is zaterdag overhandigd. Aan de sponsorloop hebben alle leerlingen meegedaan. RopaRun is een permanente actie ter ondersteuning van mensen met kanker in de omgeving, met onder andere hospices en uitstapjes. En geschiedenisliefhebber en Radio Lelystad-presentator Ger Koreman geeft woensdagavond 24 juni tussen 7 en 9 voor het 10e jaar een gratis rondleiding over de algemene begraafplaats Lelystad, beter bekend als Eulandhorst. En dat betekent verhalen bij graven het strooiveld over Lelystedelingen die iets bijzonders betekend hebben voor de stad en elders weer persoonlijke verhalen van nabestaanden, maar ook technische uitleg over begraven, cremeren, resomeren, boven de grond begraven en andere praktische zaken. En na afloop koffie en thee in de ontvangst. Kamer.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De rest van de dag zijn enkele buien mogelijk in Lelystad. Er zijn ook droge momenten met de zon. Daarbij is het de komende uren een graad of 17 en waait er een matige westelijke wind, windkracht 4. Vanavond zwakt de wind af en klaart het breed op. Een losse bui is eerst nog mogelijk, maar vannacht blijft het zo goed als droog en is het met een graad of 9 vrij koel. Morgenochtend eerst fraai met geregeld zon. In de loop van de middag meer bewolking en kans op regen. Maar met name in de avond is het vaker nat. Aan de temperatuur verandert niet veel. Vrijdagochtend nog een bui, daarna blijft het droog en wordt het een graadje warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan een paar files met vertraging op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar heb je 10 minuten op onthoud. De A325 is de vertraging 5 minuten vanuit Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Het staat daar vast tussen het Gelredome en Westervoort. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: 5 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is een van de grote oorzaken. Maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog genoeg zijn. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie, bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. En verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met onweer. Vanavond en vannacht vaker droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan in het midden van het land niet zoveel files. Op de A50 heb je wel 10 minuten oponthoud van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Op de A12 richting Duitsland sta je tussen Arnhem en Duiven 5 minuten in de file. Je hebt ook 5 minuten oponthoud op de N305 van Almere naar Dronten bij de afrit Harderwijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio
1: Lelystad. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom niet aanbesteed. Ook op andere plaatsen in Nederland wordt het onderhoud uitgesteld of geschrapt. Oud-minister Koolmees van Sociale Zaken zegt dat hij buikpijn kreeg van de avondklok in coronatijd. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij bang was voor polarisatie in de samenleving. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt, maar van de rechter hoeft dat niet. Het weer, geregeld zon, maar ook pittige buien. Morgen vrijwel hetzelfde bij 17 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Afgezien van enkele musea die scholieren gratis te binnen laten, is het Belevenissenbos met 1,5 euro per persoon het goedkoopste rest in Nederland voor een schoolreisje. Dat is de uitkomst van inventarisatie die de Rotterdamse touringcarverhuurder Hellobus heeft gemaakt. Het bedrijf zette 286 bestemmingen op een rij. De conclusie was dat de scholen gemiddeld 10,88 euro per leerling betaalden voor entree. En dat kan oplopen tot 15 euro. De prijs hangt ook af van het type uitje. Educatieve instellingen zijn goedkoper dan puur recreatieve en voorzieningen voor activiteiten. 5 musea verspreid over het land zijn voor jongeren gratis. En daarnaast rekent Museum Belvedere in het Friese Oranjewoud, beeldende kunst, ook 1,5 euro, maar dan alleen voor jongeren uit eigen gemeente. Jeugdige bezoekers van elders betalen dubbele. Schoolreisjes betaalbaar maken is ook een doel van de Lelystadse buitenspeelplaats, die vorig jaar financieel gesteund door de EU begon het terrein daarvoor geschikt te maken. En een sponsorloop voor RopaRun, die basisschool De Tjotter in de Landstrekenwijk 13 april heeft gehouden, blijkt na een rondgang langs de sponsors 12.236,45 euro hebben opgeleverd. En de cheque met dat bedrag is zaterdag overhandigd. Aan de sponsorloop hebben alle leerlingen meegedaan. RopaRun is een permanente actie ter ondersteuning van mensen met kanker in de omgeving, met onder andere hospices en uitstapjes. En geschiedenisliefhebber en Radio Lelystad-presentator Gerd Koreman geeft woensdagavond 24 juni tussen 7 en 9 voor het 10e jaar een gratis rondleiding over de algemene begraafplaats Lelystad, beter bekend als Eulandhorst. En dat betekent verhalen bij graven het strooiveld over Lelystedelingen die iets bijzonders betekend hebben voor de stad en elders weer persoonlijke verhalen van nabestaanden, maar ook technische uitleg over begraven, cremeren, resomeren, boven de grond begraven en andere praktische zaken. En na afloop koffie en thee in de ontvangst.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: De rest van de dag zijn enkele buien mogelijk in Lelystad. Er zijn ook droge momenten met de zon. Daarbij is het de komende uren een graad of 17 en waait er een matige westelijke wind, windkracht 4. Vanavond zwakt de wind af en klaart het breed op. Een losse bui is eerst nog mogelijk, maar vannacht blijft het zo goed als droog en is het met een graad of 9 vrij koel. Morgenochtend eerst fraai met geregeld zon. In de loop van de middag meer bewolking en kans op regen. Maar met name in de avond is het vaker nat. Aan de temperatuur verandert niet veel. Vrijdagochtend nog een bui, daarna blijft het droog en wordt het een graadje warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt niet drukker dan anders op woensdag. Wat opvalt is de A12. Van Utrecht naar de Duitse grens heb je tussen Arnhem en Duiven 10 minuten oponthoud. Op de A50 rijdt het langzaam. Van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. De vertraging is een kwartier. En op de N325 vanuit Nijmegen sta je ook bijna een kwartier in de file tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front in Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie heeft voorwaardelijke celstraffen geëist tegen drie mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt en niemand raakte gewond. De drie mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een vierde verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale mediaplatform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest. Wat wel opvalt nog is de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Want bij Leusden is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Vanaf Soesterberg is de vertraging een kwartier. Bij Leusden is de rechterrijstrook dicht. Verder sta je nog 10 minuten in de file op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En ook op de A325 staat nog file. Van Arnhem naar de Duitse grens is het oponthoud bijna 10 minuten tussen Elst en Lent. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
2: dichtbij. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom niet aanbesteed. Ook op andere plaatsen in Nederland wordt onderhoud mogelijk geschrapt. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben, bijvoorbeeld vrouwen die gestalkt worden. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie eist voorwaardelijke celstraffen tegen 3 mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden auto's hebben bekogeld met stenen, sinaasappels, eieren, houtblokken en een verkeersbord. Ze worden verdacht van poging tot doodslag. Het weer, geregeld zon, maar ook pittige buien. Morgen vrijwel hetzelfde bij 17 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Afgezien van enkele musea die scholieren gratis te binnen laten, is het Belevenissenbos met 1,5 euro per persoon het goedkoopste rest in Nederland voor een schoolreisje. Dat is de uitkomst van inventarisatie die de Rotterdamse touringcarverhuurder Hellobus heeft gemaakt. Het bedrijf zette 286 bestemmingen op een rij. De conclusie was dat de scholen gemiddeld 10,88 euro per leerling betaalden voor entree. En dat kan oplopen tot 15 euro. De prijs hangt ook af van het type uitje. Educatieve instellingen zijn goedkoper dan puur recreatieve en voorzieningen voor activiteiten. 5 musea verspreid over het land zijn voor jongeren gratis. En daarnaast rekent Museum Belvedere in het Friese Oranjewoud, beeldende kunst, ook 1,5 euro, maar dan alleen voor jongeren uit eigen gemeente. Jeugdige bezoekers van elders betalen dubbele. Schoolreisjes betaalbaar maken is ook een doel van de Lelystadse buitenspeelplaats, die vorig jaar financieel gesteund door de EU begon het terrein daarvoor geschikt te maken. En een sponsorloop voor RopaRun, die basisschool De Tjotter in de Landstrekenwijk 13 april heeft gehouden, blijkt na een rondgang langs de sponsors 12.236,45 euro hebben opgeleverd. En de cheque met dat bedrag is zaterdag overhandigd. Aan de sponsorloop hebben alle leerlingen meegedaan. RopaRun is een permanente actie ter ondersteuning van mensen met kanker in de omgeving, met onder andere hospices en uitstapjes. En geschiedenisliefhebber en Radio Lelystad-presentator Ger Koreman geeft woensdagavond 24 juni tussen 7 en 9 voor het 10e jaar een gratis rondleiding over de algemene begraafplaats Lelystad, beter bekend als Eulandhorst. En dat betekent verhalen bij graven het strooiveld over Lelystedelingen die iets bijzonders betekend hebben voor de stad en elders weer persoonlijke verhalen van nabestaanden, maar ook technische uitleg over begraven, cremeren, resomeren, boven de grond begraven en andere praktische zaken. En na afloop koffie en thee in de ontvangstkamer.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag zijn enkele buien mogelijk in Lelystad. Er zijn ook droge momenten met de zon. Daarbij is het de komende uren een graad of 17 en waait er een matige westelijke wind, windkracht 4. Vanavond zwakt de wind af en klaart het breed op. Een losse bui is eerst nog mogelijk, maar vannacht blijft het zo goed als droog en is het met een graad of 9 vrij koel. Morgenochtend eerst fraai met geregeld zon. In de loop van de middag meer bewolking en kans op regen. Maar met name in de avond is het vaker nat. Aan de temperatuur verandert niet veel. Vrijdagochtend nog een bui, daarna blijft het droog en wordt het een graadje warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de avondspits zijn opgelost. Maar op de A28 van Utrecht naar Amersfoort heb je tussen Soesterberg en Leusden-Zuid nog 5 minuten oponthoud door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Deze uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Hij heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonde hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, ze weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat ze geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
1: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
3: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
1: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
2: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
3: Goed, man. Kom uit Rotterdam, ja.
1: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
4: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
1: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. Vier kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met twee jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
2: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
3: Goed, man. Vanuit Rotterdam, ja.
1: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
4: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
1: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het komende uur kun je luisteren naar Pas op Herrie met Martien.

0: Dit is Pas op Herrie met Martien Reinders en Piotr Gieling.
1: Goedenavond en welkom bij het hartste programma uit je regio. Je luistert weer naar...
2: Pas op, Harry.
1: Martien geniet van een lekker stukje vakantie, denk ik.
2: Ja.
1: Hij zou proberen om nog via de telefoon of via de Comrex bij ons in de studio te zijn. Maar het schijnt dat zijn internetverbinding een beetje laat afweten daar. Zo. Dus,
2: We denken wel aan je.
1: We denken wel aan je, Martien. Probeer het nu eens. Ik ga eens even kijken. Hallo, Martien, ben je er?
3: Ja.
1: Ja, hij is er.
2: Hey.
3: Ja, ik ben er.
1: Ja. Goed, Martien is er ook een beetje bij.
2: Ja.
1: Hey,
3: klein beetje maar, hoor.
1: Ja, klein beetje. Hey, we hebben net geluisterd naar Dark Flow en A Colossal End. Ja. Bent je uit Zwitserland?
2: Ja, die kant op. En geproduced en gemixt door Andy LaRock van King Diamond. Ja. En nu natuurlijk ook Lex Legion.
1: Ja. Inderdaad. Het is hun tweede album, maar het album stamt alweer uit 2025.
2: Ja.
1: Maar waarschijnlijk, omdat ze hem independent gereleased hebben, waarschijnlijk nu opgepakt door een promotor of door een platenmaatschappij.
2: Ja.
1: Ja, dan krijgen we alsnog de muziek binnen.
2: Nou, het mag er zeker zijn.
1: Het was de uuropener van het eerste uur, dus je mag straks weer een link gaan zoeken met de tweede uur en een derde plaat. Dus,
2: ja.
1: Maar wij zitten hier vanavond niet met tweeën met Martien aan de telefoon. Maar we hebben ook Henk uitgenodigd.
2: En ja.
1: Henk is van No Dust Records.
4: Goedenavond.
1: Hey Henk. Maar meteen even met de deur in huis vallen. Jij bent natuurlijk een groot liefhebber van metal. Anders begin je geen platenzaak.
4: Ja, niet zoals die van mij is. Hè?
1: Nee, precies. Maar je hebt ook een platenlabel. No Dust Records is ook een platenlabel.
4: Juist, ja.
1: Wat voor een soort bands zoek jij voor dat label?
4: Ik ben nooit echt op zoek. Maar ik, omdat het voor mij ook allemaal uit de passie komt. Hè, en dan heb ik wel heel veel bands. Met name oude bands die nog weer actief zijn, vind ik mooi. Of dingen die nooit zijn uitgebracht, vind ik mooi. Als het maar goed is, hè?
1: Ja.
4: Ik moet het zelf wel leuk vinden. Want als ik het moet verkopen en promoten, moet je het ook gewoon goed vinden. Moet er achter staan.
1: Ja.
4: Maar soms heb je gewoon mensen die je leert kennen. En dan uit een band blijkt dat ze een band hebben en goede opnames hebben. En om ze te helpen vind ik ook leuk om te doen.
1: Ja, precies.
4: Maar, en soms daarna inderdaad ook band zelf, uiteraard.
2: Ja, want ik zag inderdaad bijvoorbeeld jouw eerste release in 2017 was voor The Warsite, de debut demo. Is dat dan iets wat je denkt van dat heb ik al jaren, ben ik dat aan het luisteren en dat moet een keer uitkomen?
4: Ik had die tape en al jaren inderdaad. En dat vond ik echt een hele gave demoband. En en ik had steeds contact met een van die jongens. En toen heb ik al gezegd van joh, als ik ooit eens een keer een labeltje begin en ik wil daar iets mee gaan, dan zou ik heel graag deze als eerste

0: proberen te krijgen. Ja. En dat zit al een tijdje weer op non-actief. Sinds ik met die nieuwe winkel bezig ben, dat slokte zoveel tijd op. Dat ik dacht van, ja, dat zet ik even in de koelkast. Maar daar ben ik nu weer mee bezig. Ik ben met 2 of 3 van die titels aan het uitwerken. Dus dit komt weer aan. Maar dat is gewoon, eigenlijk is het toch gewoon een beetje creativiteit. Ik kom uit de grafische industrie, dat heb ik 34 jaar gedaan. En het is mooi als je dan, zeg maar, nu wat ik nu doe, om daar ook mijn creativiteit in bepaalde oude dingen uitbrengen. En mee een mooi boekje maken en dat soort dingen. Vind ik gewoon mooi.
1: Oké, dus je maakt ook echt de boekies, de inleving,
0: ja,
1: dat ding doe je
0: echt. Meedenken van hoe ga je dat aanpakken. En soms met een volledige release van een band. Zoals nou komt straks de nieuwe Dickhead uit bijvoorbeeld. Nou, ja, daar zit de band zelf, heeft daar natuurlijk al helemaal zijn visie op de hoes. En die hebben zelf ook een layoutman. Dan is het gewoon hun ding.
1: Ja.
0: En dan help je daarin mee. En goed, je denkt ook mee. Maar van, ja, zou je niet beter dit doen? Of zou je niet het logo wat groter erop zetten? Of wat kleiner? Dus je hebt wel input. Maar het is minder. Maar met die oude dingen, dan krijg je vaak van de spullen van de bands. Van, nou, hier heb je alle flyers en alle foto's van uit de jaren 80.
1: Succes.
0: dit is een nieuw verhaal, een bio. En ga het maar maken. Ja, en dat is ook mooi. Dan heb je de vrijheid om iets moois te maken.
1: Ja, dat lijkt me denk ik ook wel heel mooi inderdaad. Dat je echt zelf er een prachtig product van maakt. Van eigenlijk vanaf... Ja, wat losse floddertjes hier en daar.
0: Ja, maar ik ben natuurlijk zelf ook verzamelaar en liefhebber. Dus ik vind het ook gewoon, wat ik dan zeg maar zelf zou kopen. En hoe het eruit moet zien. Ja, dat probeer je dan ook over te brengen in je eigen dingen die je doet.
1: Ik denk dat je dat ook wel een beetje ziet in de releases van No Dust. Ik heb er zelf verschillen dat je ook echt wel ziet. Er zit iemand in die echt passie heeft voor de muziek, voor de bands, voor de producten. En niet gewoon van... We kwakken wat bij elkaar, we geven het uit en succes ermee. De hoes is lelijk en gepixeleerd. Het is wel allemaal echt kwaliteit.
0: Een LP, dankjewel. Een LP zonder inlay bijvoorbeeld, vind ik zoiets.
1: Ja.
0: Dat vind ik zo karig. Als je dan €30 neerlegt voor een LP en er zit nog geen inlaytje of niks in.
1: Ja, en een papier binnenhoesje.
0: En zo dun mogelijk papier en de plaats zo dun mogelijk, bij wijze van.
1: Ja,
0: dat is een beetje goedkoop. Maar dan heb ik ook altijd zoiets van, dat gaat misschien meer om de dollars.
1: Ja.
0: Dan om het product zelf.
2: Ja. We gaan even een track draaien die jij hebt meegenomen. En die is van de band Crimson Glory. Speciale reden waarom je deze gekozen hebt?
0: Nou, dat weet je wel.
2: Ja, we gaan het na de plaat hebben over waarom we überhaupt Crimson Glory draaien.
0: Ja.
2: Maar gewoon even dit nummer.
0: Ik vind het beste, sterkste nummer van de nieuwe plaat.
2: Oké. Ja. Dat is een duidelijk antwoord. Ja. Crimson Glory en Pearls of Dust.

0: Crimson Glory en Pearls of Dust. En ja, ja dan. Hè?
1: Van het nieuwe album, ja.
0: Ja, het nieuwe album, Chasing the Hydra.
1: Ja.
0: Ja, dan komen we natuurlijk bij Henk van de reden waarom wij Crimson Glory en waarom hij Crimson Glory heeft meegenomen ook. Nou, vertel het zelf maar.
2: Nou ja, zaterdag zijn ze in de winkel.
0: Ja.
2: Van 12 tot 2.
1: Ja.
2: En nou, dat is natuurlijk fantastisch als je jeugdhelden over de vloer krijgt.
1: Ja,
0: precies.
1: Toch? Ja. Waar komt het idee vandaan? Ben je er zelf meegekomen? Kwam dat vanuit het label?
2: Bezig bij Crimson Glory. Hun manager, Freude, die woont in Noorwegen.
1: Mm-hmm.
2: Die was bij mij in de winkel. En toen speelde Savitas vorig jaar op Into the Grave.
1: Mm-hmm.
2: En die was met hun een aantal shows mee. En die kwam bij mij in de winkel 's middags. En die kende hem verder nog niet. Maar die begon erover van, ik doe Crimson Glory. En hij doet Conception onder andere nog.
1: Mm.
2: En is het misschien niet iets om Crimson Glory voor Meet & Greet in de winkel te doen? Ik zei, ja, dat zou fantastisch zijn.
1: Ja.
2: Dus mijn ingangetje had ik op die manier al heel mooi.
1: Mm.
2: En daarvoor had ik dus, kort daarvoor in de winkel gehad. Wat best hartstikke mooi was. Ruim 100 mensen waren gekomen om handtekeningetjes te vragen en zo.
1: Ja.
2: En het was heel gezellig. Dat had hij gezien ook op Facebook. En zo kwam ik aan met het idee. En joh, het is natuurlijk ook. Ja, de band moet het ook leuk vinden. Hè? Dat vind ik wel heel belangrijk. Dus, en het past wel bij mijn winkel.
1: Ja.
2: Ik bedoel, Flotsam past er wel, vind ik. Want het zijn ook gewoon allemaal. Het is ook een zeer gewaardeerde band in Nederland. En ik denk Crimson Glory ook. Die is natuurlijk ook allemaal begonnen in Nederland. Hè?
1: Ja.
2: Destijds.
0: Met de Aardschokdag, ja, inderdaad.
2: Aardschokdag en Koude Café Soest natuurlijk. Maar dan komen ze zaterdag vanaf Schiphol, als de vliegtuig op tijd komt, dan komen ze op. Maar dat wordt nog even een spannend dingetje natuurlijk.
0: Ja, we hebben natuurlijk niet de vliegtuig in de hand dat wij kunnen zorgen dat ze op tijd zijn. Dat is altijd een dingetje.
1: Allemaal vingers gekruist, beste weer, mogelijke opties.
2: Ja.
0: Ja, het is natuurlijk wel jammer dat het is maar 3/5 van de originele band Crimson Glory natuurlijk wat er staat. Want Midnight is natuurlijk helaas overleden.
1: Ja.
0: En wie was het nou? John Denning, die zit er geloof ik niet meer bij.
1: Nee.
2: Ja.
0: Dus ja.
2: Maar ja, het is natuurlijk ook om de nieuwe plaat een stukje te promoten.
0: Ja, absoluut.
2: De nieuwe plaat die zal dan ook verkrijgbaar zijn bij mij op rood vinyl. En er zijn 200 stuks die wel uiteraard van hun label No Remorse beschikbaar zijn gesteld voor de band. En in samenwerking met mij. En er zijn de eerste 200. Ja, en dus je hebt al een extra product in de winkel. En ze zullen extra shirts nemen, is er nog mee, geloof ik. En dus dat voegt wel iets toe.
0: En als je hem dan nog laat signeren door de band ook, dan heb je helemaal een uniek.
2: En dat is deze line-up. Dus dat is toch mooi?
0: Ja,
2: kijk, de oude plaat laten signeren door de huidige line-up, dat moet je niet doen.
0: Nee, je
2: drie man.
0: Ja,
1: maar vind ik vaak bij dat zingen ook dan lullig voor de nieuwe bandleden die wel hun uiterste best een beetje staan doen. En die zitten er dan een beetje bij verspek en bonen als jij alleen maar met je oude plaat aankomt.
2: Ja, nou, daarom. En dan dus draait het eigenlijk gewoon om de nieuwe plaat.
1: Ja.
2: En dus ik ben benieuwd. Ik hoop dat er veel mensen komen.
1: Ja, en dan zag ik dat je ook nog iets heel tofs bij de platen deed, zag ik.
2: Oh ja, die is een tote bag. Zo'n stoffen tas. Ja, dat is een ideetje van mij. Ik denk dat iets extra's weggeven, dat is wel leuk. En er staat mijn logo op van de winkel en de datum. Dus het is een extra dingetje.
0: Nou, vorig jaar bij Flotsam had je bier geregeld. Flotsam eet zijn bier.
2: Ja, ik vind wel, je moet niet altijd hetzelfde doen.
0: Nee, uiteraard. Leuke dingetjes.
2: Dus dit keer is het een tas. En volgende keer, als je suggesties hebt.
0: Jij hebt ook nog een band meegenomen, Wicked Smile.
2: Ja.
0: Wat kun je daarover zeggen?
2: Wicked Smile is een band uit Australië. Daar heb ik de afgelopen jaar goed mee gewerkt. Die was ik mij aangeschreven door een kennis van mij. Die zei, joh, die band moet je eens checken. En ik had er wel wat voorbij zien komen. En dat vond ik erg goed. Dus die heb ik een bericht gestuurd van, jullie plaat is nergens te krijgen. Jullie cd, je eerste plaat. De LP was voor 100 stuks in Australië te krijgen. Nou, hier nergens. En hartstikke duur, hè, met procentkosten.
1: Ja.
2: En de cd had ook geen distributie buiten Engeland en Japan, geloof ik, en Australië. Toen heb ik zo aangeschreven, is het misschien wat om die eerste cd op gewoon hier voor Europa uit te brengen? En dat heb ik toen gedaan. En toen waren ze met een nieuwe plaat bezig. En die kwamen ze een half jaar later. Kwamen ze, joh, we hebben onze nieuwe plaat klaar. Zou je die ook willen doen voor Europa? Nou, dus dat hebben we gedaan. En die is heel goed ontvangen. Echt ook vanuit de winkel. Maar dat is natuurlijk mooi. Vanuit de winkel kun je plaat ook promoten. En kun je opzetten. En ook bijvoorbeeld bij Schermbeck in Duitsland. Dus in de platenwinkel Plattenbouw. Ja, daar heb ik ook gewoon cd's aan platen afgegeven. Je gaat het op zaterdag draaien. Dat gaan die Duitsers mooi vinden. Ja. En daar hebben ze ook heel veel verkocht. Okay. En we hebben dan vorige week heb ik ze, want ze waren in Engeland, zijn ze een toertje gedaan. Ik denk, nou ja, dan haal ik ze nog voor 2 shows naar Nederland. En dan doen we een showtje in Duitsland, daar is op vlak bij die platenwinkel. Ja. En een showtje in Nederland. En nou, eens kijken hoe dat gaat. En nou, het was goed. Bij de shows hadden rond de 100 man. Allemaal liefhebbers, allemaal nummers meezingen. Dus ja, en het is een beetje een step-up voor de band. Dus, ja. En als ze hierna nog een album bij me wil doen, ja, dat zou ik fantastisch vinden. Ja. Maar goed, als ze daarna weet ik veel wat met een groot label en ze krijgen daar meer tour support of weet ik veel wat. Ja, dat snap ik. Maar dan ben ik mooi de opstap geweest.
0: Ja.
2: Maar dat is een fantastische band, vind ik zelf.
0: Ja. Ja. Laten we eens even wat gaan beluisteren dan van Wicked Wild.
2: Ja, doe dat.
0: Dit is Nighttime Riders.

0: Wicked Smile.
1: Ja, heb je er nog een paar in de winkel liggen?
2: Zeker.
1: Dan wordt er zaterdag één meenemen.
2: Goeie band, hè?
1: Zeker.
2: Ja. Het is een album.
1: Weet je, van net schijn, begin een beetje oldschool accept-achtig.
0: Ja, ja, daar begon het inderdaad een beetje.
1: Toffe, beetje high power vocals. Nee, dat klinkt echt goed.
2: Ja, ja zeker.
0: Ja, het is half geweest. Dat betekent dat wij toegekomen zijn aan de keuzeplaat.
1: Ja.
0: Ik heb er weer eentje meegenomen die redelijk apart is. Nog niet eerder meegenomen. Ik ben met deze band in contact gekomen toen ik een recensie moest schrijven voor dit album. Voor zware metalen. En ik had een beetje, ja, het is een hele vreemde band. Ik ben een beetje in de geschiedenis van deze band gedoken. En toen kwam ik erachter dat, het was niet bekend wie er allemaal inspeelde. Beetje duister allemaal. Ze wilden niet bekend worden of wat dan ook. Maar als je een beetje dieper gaat graven, dan kom je een heel eind tegen. En stom toevallig moest ik ook een album bespreken van de band Monsterworks. En die is van een Australiër. Hij noemt zichzelf John. En toen ging ik de Facebookpagina kijken van Monsterworks. En ook op de Facebookpagina kijken van de band die ik meegenomen heb. Dat is Bull Elephant. En toen zag ik foto's en ik zag bij Monsterworks exact dezelfde foto's als bij Bull Elephant. Alleen, bij Monsterworks zag je de heren gewoon netjes, foto's, herkenbaar. Ja. En bij Bull Elephant waren dezelfde foto's in dezelfde ruimte geplaatst. Je kon precies zien dat alles exact hetzelfde was. Alleen hun gezichten waren niet zichtbaar. Ja,
1: heel mysterieus, maar wel op een budget.
0: Dan is 1 en 1 natuurlijk 2. Dan is dit gewoon. En ze zaten toevallig, Monsterworks en Bull Elephant zitten ook op hetzelfde label. Mm. Dus ja, 1 en 1 is 3. Dan is het gewoon duidelijk. Dit was gewoon weer een. En ook qua zang klinkt het hetzelfde. Dus ja. Hoe duidelijker moet het nog worden? Maar goed, het gaat dus om het tweede album wat Bull Elephant heeft gemaakt. Dat is het album Created from Death. En Created from Death, het is eigenlijk een drieluik. Samen met het eerste en derde album hoort het tot één verhaal. En het heeft allemaal te maken met, ik weet niet waar die man het vandaan heeft, nazi-zombies en olifanten en weet ik veel. Je moet het er maar eens op naslaan. Maar goed, dit is in elk geval het tweede album. En ik heb een titeltrack meegenomen van dit album. Dus je gaat luisteren naar Created from Death van Bull Elephant.

0: Ik word bang.
1: Hè?
0: Ik word bang.
1: Ja, het is de openingstrek van het album, dus... Dus er komt nog een heel verhaal achteraan, maar goed.
0: Oh, gezellig. Maar we zitten hier nog steeds gezellig met...
1: Met Henk.
0: Mijn man die de snoepwinkel voor alle metalheads in Nederland heeft. En ze nou, misschien wel verder dan Nederland.
2: Nee, dat weet ik niet, maar ik hoor het regelmatig.
0: Het is, nou, toevallig, om te zeggen, de laatste keer de weiden waren, was in één keer ook een hele garde vanuit het zuiden van het land.
2: Ja, ja, het komt overal vandaan.
0: Ja.
2: Door het hele land. We maken er een dagje wezen van.
0: Ja.
2: We gaan misschien nog door naar Zwolle. Dat, of combineren op de route naar een concert.
0: Ja, of...
2: Vorige week veel jongens die naar Pitfest gingen. En dan onderweg bij mij even stopten. Hm. Ja. Daar dan alle platen en cd's al kopen. Maar in plaats van bij Pitfest, dat is natuurlijk prima.
0: Ja. Nee, best kans ook bij Pitfest is natuurlijk een stukje. Het staat natuurlijk op een markt, bij festivals. Zal waarschijnlijk ook wel een stukje duurder zijn.
2: Geen idee, maar vinyl en zo weet ik niet.
0: Okay.
2: Ik ga eigenlijk helemaal niet zoveel meer naar festivals zelf. Mm. Ja, dan wel naar Into the Grace dan van het weekend.
1: Ja. Ja, festivals ben ik ook niet meer zo van. Ik ga liever naar de wat kleinere zalen, zeg maar, ja. om daar bands te bekijken.
2: Ja. En, maar zoals vandaag, jullie hebben de uitzending. Als die nou geen uitzending was, waren jullie dan Iron Maiden gegaan?
0: Nee, want ik heb ze toevallig deze tour al gezien.
2: Ja, oké. Okay.
0: Ik heb ze gezien in het Gelderdome. Had ik ze niet gezien in het Gelderdome, had ik misschien nog wel willen gaan.
2: Ja, ja.
1: Ik heb Iron Maiden in mijn tijd al zo vaak gezien dat ik zoiets heb van...
0: Maar de grote verrassing is, deze keer, deze leek dat ze spelen ze Infinite Dreams.
1: Ja, nou ja, goed.
0: Voor het eerst sinds, wat is het, 88 of zo. Dus dat is nu de hele grote hype natuurlijk. En de film is net uit, dus de shows lopen als een trein.
2: Ja, maar je moet ook wat anders doen dan de vorige keer, denk ik.
0: Ja.
2: Dus, ja. Maar ze staan er maar mooi weer.
0: Ja, als je er kan komen. Ja. Maar jij hebt dus 13 juni heb jij de gave in-store natuurlijk in Wezep.
2: Mm-hmm.
0: Waarom Wezep? Qua winkel. Waarom voor Wezep gekozen in de plaats van bijvoorbeeld een Zwolle wat in de buurt ligt?
2: Nou, ik woon dan zelf in Kampen.
0: Mm-hmm.
2: Kampen, de hele binnenstad is betaalparkeer. Als je niet oppast, dan ben je na 5 minuten, als je te laat bent, dan heb je een prent.
0: Hm.
2: Zwolle is volgens mij niet anders. De hele binnenstad willen ze ook overal betaalparkeer doen. Het is natuurlijk makkelijk. In Wezep is het wat goedkoper, wat toegankelijker. Nergens betaalparkeer. Je kunt de auto voor de deur neerzetten. Hm. En als je platen wil gaan struinen, dan weet je niet of je een half uur nodig hebt of 2 uur eigenlijk. Hè? Zeker als je van ver komt en je niet iedere week komt, maar één keer in 3 maanden, 4 maanden of zo. Dan heb je genoeg om er overal doorheen te spitten. Ja, dan hoef je niet op je horloge te kijken.
0: Nee.
2: Dat is wel voor je voordeel. En het is, als je op een winkelstraat zit, dan heb je heel veel winkelend publiek die alleen maar misschien komt kijken.
0: Ja, ja.
2: Of al aan zit en dan weer weggaat bijvoorbeeld. Je moet dan je categorie, wat je verkoopt, moet je dus al de populaire spullen mee allemaal in de winkel zetten.
0: Ja.
2: En ik heb eigenlijk gewoon heel veel 80's en 90's. Ook heb ik verkoop op popplaten en zo natuurlijk. Maar ik heb heel veel 80's en 90's gericht. En ook heel veel hardrockers die kopen Foreigner of Queen of zo. Dus het matcht wel goed met elkaar. Maar het is met name voor dat publiek. En dat komt eigenlijk uit het hele land. En dan vaak ook met z'n 3 of 4 in een auto en dan middagje wezen.
0: Ja.
1: Is natuurlijk ook een klein beetje de reden waarom jouw conculega uit Kampen helaas zijn winkel heeft moeten opdoeken, hè? Cheers.
2: Ben ik daar de reden van?
1: Nee. Ik schrok al. Betaald parkeren en de prijzen daar zo in de binnenstad.
2: Ja, en van Cheers weet ik gewoon dat de huur ook gewoon blijft stijgen natuurlijk ook. Hè? En dan, dat is lastig. En als het regent, dan ga je ook niet zo gauw naar zo'n binnenstad toe. Als je de auto voor de deur niet kan zetten, dan is het makkelijk uitstappen en weer instappen.
0: Ja.
2: Maar...
0: Je hoeft nu niet meer te parkeren bij het bejaardencentrum, nee. Dat was bij de oude winkel, was dat wel. Was het net om het hoekje, ging ik al te parkeren bij het bejaardencentrum, bij de eerste winkel die je had.
2: Ja, zit dan bejaardencentrum?
0: Ja, daar zit de bejaarden achter.
2: Oké. Ja. Maar dat had ook wel wat, een kleine winkeltje.
0: Dat had zeker, dat had een hele leuke sfeer. Je moest er niet meer dan met 10, misschien 10 man in staan, want dan werd het wel heel close.
2: Ik had een keer een in-store daar van Digit.
0: Oh, echt?
2: Tijdens de coronapandemie. Fantastisch.
0: Oh jee.
2: Maar daar stonden, er waren ook jongens uit Rotterdam en zo. Maar er was echt 15 man of zo, was het vol.
0: Hm.
2: En dan de band en de enige die een mondkapje op had, was de bassist. Dus, en dan vroegen ze aan mij, is dat de zanger?
1: Had gekund, hè? Had gekund.
2: Ja, had gekund. Nee, maar dat had wel wat. Dat was sfeer. Ja, en toen ik ben in corona met de winkel begonnen, omdat platenbeurzen en zo weg viel.
0: Ja.
2: En toen dacht ik van, joh, ja, het zou mooi zijn als ik ergens een werkplek heb voor door de week, eventueel pakketjes maken of post. Dat ik op vrijdag, zaterdag opga voor het publiek. Dan kunnen mensen nog steeds naar mij toe komen. En zo is het begonnen. En dat is goed bevallen. En dat heb ik uiteindelijk uitgebreid. En toen kwam na 3 jaar deze winkel vrij. En die zit ik inmiddels ook alweer bijna 3 jaar.
1: Ja.
2: Maar hier kun je veel meer doen. Je kunt ook in-store dingetjes doen dan inderdaad. Dat had in die oude winkel eigenlijk niet gekund.
0: Nee.
2: Maar je kunt ook veel meer spul neerzetten natuurlijk.
1: Daar had je geen flotse miniatuur neer kunnen zetten.
0: Nee, en bij de nieuwe winkel gaan de schuifdeuren zelf open dicht. En dan trek je niet als je de deur open wil doen de deurkruk eruit.
2: Had je dat?
0: Ja.
2: Ja, dat kan, ja.
0: Toen weet ik nog toevallig, en er stond iemand toevallig buiten die er net de andere kant erop kon zetten, zodat we de deur weer open kregen.
2: Ja. Toen ik hier begon in deze winkel, toen had ik geen stroom, hè? Dat weet je dan.
0: Ja. Ja.
2: Toen was ik nog bij kassa op televisie. Toen moesten ze een elektrische deur met de handmatig openen.
0: Toen was je net open inderdaad, dan had je mijn stroom ergens anders vandaan, hier wat spotjes.
2: Ja. Schrikkelijk. Ja. Nou ja, dat is weer een leuk verhaal.
0: Ja.
1: Leuk voor de aanhalen.
0: Ja, zeker. Maar je hebt nog een beentje meegenomen, zag ik.
2: Ja, ik heb ook Garden of Souls meegenomen. En dat is een nieuw project. Daar heb ik al een keer een album eerder van gedaan. Dat was grotendeels instrumentaal. Er stond één nummer met vocaal op. Met de zanger die nu bij Nevermore zingt.
0: Mm-hmm.
2: Maar de nieuwe plaat die is 2 maanden geleden uitgekomen. Het is een dubbel cd. Het eerste cd'tje daarvan is de band zoals het nu is. Dat is dus Nout Smeets. Die komt gewoon in Nederland. Uit Rotterdam. En die is echt een multi-muzikant, vind ik. Dus echt, die schrijft ook die nummers. Die is echt heel goed. En die heeft drummer en bassist van Annihilator bij de opnames betrokken. En een Zuid-Amerikaanse vrouwelijke zangeres die heel veelzijdig is. En de eerste cd bestaat dus helemaal uit dat album.
0: Mm-hmm.
2: En de cd2 die daarbij in zit, er zit een bonus disc bij in. Dat zijn eigenlijk zijn eerste EP die hij zoveel jaren terug gedaan heeft. Maar dan zijn oude nummers. En die heeft hij wat een beetje bijgespijkerd. En die hebben we als bonus tracks erbij opgezet als tweede cd. Dus je krijgt heel veel waarde voor weinig geld, vind ik. Maar het is ook nog eens keer extreem goed, vind ik, voor Nederlands. Hij is een fantastische gitarist. En dat nummer wat ik mee heb genomen, dat vind ik echt zo'n radio airplay nummer. Dan denk je, als die gewoon bij alle grote zenders gewoon af en toe gedraaid wordt, dan ga je op een gegeven moment ook meezingen.
0: Okay.
2: Maar dat vind ik echt een heel gaaf nummer ook. Maar het hele album is verschrikkelijk goed.
0: Maar ben benieuwd.
2: Dus ik denk, ja, die neem ik mee. En ik denk, die mag ook wel wat meer aandacht krijgen.
0: Dus gaan we luisteren. Yep. Unbroken van Garden of Souls.

0: Garden of Souls.
1: Ja, nou, daar moet ik bij zeggen, Henk, je hebt gelijk. Dit moet me zeker meer onder de aandacht brengen. En dan vooral bij het publiek, zoals ik net zei, van de Winning Temptation. Dat soort publiek, daar is dit perfect voor.
2: Ja, denk ik ook, ja. Ja.
1: Dus dat moeten we mee gaan pushen.
2: Ja, vaak draaien, iedere week.
1: Ja.
2: Ik heb je de cd gegeven. Er staan 2 cd's nou ja. erin. Er zit genoeg materiaal op.
0: We hebben nog wat te draaien de komende week. Hey Henk, ik had begrepen dat jij 1 uurtje zal blijven.
2: Ja.
0: Dus het is bijna tijd. Dus bijna, het uur zit bijna om. En Martien moet zo meteen zijn plaat nog aankondigen. Dus die duurt ook dik 7 minuten. Bijna 8 minuten. Dus... ik wil jou hartelijk danken dat je naar de studio wilde komen en even wat wilde vertellen.
2: Graag gedaan.
0: En laten we hopen dat er volgende week bij Crimson Glory heel veel mensen aanwezig zijn.
2: Ja, volgende week zaterdag.
0: Aanstaande zaterdag. Ja, niet volgende week, aanstaande zaterdag.
1: Ja.
0: De 13e, jongens.
2: Ja, jullie komen in ieder geval.
0: Wij komen zeker.
2: Ze zijn niet alleen.
1: Nee. Met z'n allen.
2: Maar aanstaande zaterdag inderdaad, van 12 tot 2.
1: Ja. Ik heb er sowieso zin in.
2: Hoeveel meer mensen komen, hoe beter.
1: Ja, precies. En je kan voor de deur parkeren als je op tijd bent.
2: Ja. Ja, het wordt al een probleem in de straat. We zijn aan het breken. Maar.
1: Oh jee.
0: We gaan het zien.
1: Ja.
0: Ik ga even kijken. Martien, hang je nog?
3: Ja, ik ben er nog.
0: Ah, mooi. Wou jij nog wat vertellen over jouw plaat?
3: Mijn keuzeplaat, ja, dat heeft te maken, zeg maar, met afgelopen zondag Southern Heaven. Dat had te maken dat Nephilim daar aftrapte, zeg maar, voor een uitverkochte... Southern Heaven afgelopen zondag. En vandaar dat mijn keuze ook is geworden voor de band Nephilim. Met het nummer Remembrance. En daar speelt mijn grote vriend op mee, Andy Gillian. Die moest ik die jongens nog de groeten doen. Want daar had ik ook nog contact mee gehad. via Instagram. Dus hij zei van, nou jongen, als je daar bent, doe die jongens van Nephilim voor mij de groeten. En vandaar mijn keuze, Remembrance van Nephilim.
0: Tot zometeen.
1: Zometeen.
3: Yo.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
2: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
1: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden.
0: Het komende uur kun je luisteren naar Pas op.

0: Hello and welcome back.
1: Dit is Pas op Hedy.
2: Welkom terug. Hij is er nog. Tuurlijk hangt hij nog.
3: Tuurlijk.
2: Hey, we trapt af met Mastodon en Your Ghost Again.
4: Ja.
2: Dat was ons uuropener voor 2 uur. Dus je mag weer gaan puzzelen. En gaan zoeken natuurlijk naar wat de connectie is met... wat is het nou ook weer? Darkflow? In het eerste uur.
4: En, ja.
2: En je moet er nog eentje bij zoeken. Dus dat wordt nog eventjes zoeken. Want ik kan je 1 ding verklappen. De plaat is nog niet geweest. De 3de plaat die erbij hoort. Dus je mag nog even gaan zoeken.
4: Ja,
2: wij gaan nog verder. We hebben natuurlijk nog zat promo's in de lijst staan. We hebben zelfs een plaat binnengekregen die wij van de band zelf even moeten draaien.
4: Ja, daar ga ik graag meer over vertellen. Zou zover zijn.
2: Precies. En voor de rest, ja, fantastische promo's nog.
4: Ja, dit wordt weer een avond lekker beuken thuis.
2: Plus jouw keuzeplaat komt zo meteen voorbij. Dus, maar ja, we zijn toegekomen aan de 2de plaat van de 2de uur. En die is altijd ingeruimd voor...
4: Album van de maand.
2: Inderdaad. En die is van Shroud.
4: Ja, en daar zeg ik er meteen bij... Jezus, wat een album. Het is echt een album dat ze dachten van... Nou, we gaan extreem metal spelen. Ja, welke stijl? Ja, allemaal. Je hoort echt alles voorbij komen van death metal, black metal... van de depressive black metal, een beetje als Zaster, dat soort dingen. Beetje wat nu ook een beetje Hellbutcher doet. Alles komt voorbij.
2: Ja. Ja, ik denk dat we hier best wel een goede keuze hebben gemaakt. Met, en zeker ook omdat het de debuutalbum is van Shroud. Het is, het is helemaal nieuw.
4: Dat verbaast me het allermeeste. Vaak is het debuutalbum dat je denkt, nou ja, ik kan nog een beetje aan spijkeren. Ik zie wat verbeterpunten. En dit is gewoon vanaf het eerste nummer dat je denkt, holy shit.
2: Ja, precies.
3: Ja, ja, maar het klinkt ook zeker niet verkeerd.
2: Nee, absoluut niet. Het is gewoon een fantastisch album geworden.
4: Ja.
2: En hoe vaker ik hem opzet, hoe leuker ik hem begin te vinden.
4: Absoluut. En ik zeg er ook bij, ik wil hem ook heel graag vinyl hebben. Want alleen al de hoes is geweldig.
2: Ja, hij is heel erg mooi geworden. Ja. We gaan nog een track draaien van Shroud. En dit is de 2de keer dat we er aandacht aan besteden. Dus blijf deze maand zeker nog luisteren. Want er komen nog 2 tracks in de komende weken.
4: Ja.
2: Dit is de track die ik nu uitgekozen heb. Heet Death Blows Over.

0: Zo. Ja.
1: Lekker plaatje.
0: Ja. Dan moet ik zeggen, dat had eigenlijk kwam het een beetje ook al in de buurt van wat Shroud deed. Dus het piep 2 paste heel mooi bij elkaar, maar het was wel echt...
1: Ja, Psygroptic hoorde je. Nieuwe album, The Pulse of Annihilation, is 17 juli verkrijgbaar. Dus je moet nog even wachten.
0: Ja.
1: Het nummer Gathering a Venomous Herd is wat je net gehoord hebt. En wat ik aan het einde van het nummer een beetje hoorde was... De zangstijl ging een beetje in de kant van Believer op. En Believer is een progressieve thrash/death metal band uit de States. En die zanger, Kurt Bachman, die heeft een hele aparte stijl of een aparte manier van zingen. En daar deed deze zanger mij ook af en toe een beetje aan denken. Dus aan het einde had ik echt zoiets van, wacht even, is het nou een hardere versie van Believer of zo? Nee, Psygroptic dus.
0: Ja. Nee, was toch wel zeker wel gaaf. En dan kreeg ik hem, raad hem aan, ga 17 juli luisteren.
1: Ja.
0: Ja, en het volgende nummer. Wij kregen een berichtje van Tom van Sayas.
1: Ja.
0: Die had een nieuw singeltje, een nieuwe EP gemaakt. Die 6 juni is hij uitgekomen, afgelopen weekend.
1: Life's Confinement heet hij.
0: Ja, of we die wouden gaan draaien. Bandje bestaat al sinds 2019. En ja, ik heb het stukje zitten luisteren. Het is wel echt steengoed. Nederlandse bodem. Beukt stevig. En ik moest eigenlijk ook van Tom een beetje doorgeven. Kom allemaal naar de shows. Als je kijkt op de socials ook. Die jongens hebben een bak shows aankomen binnen Nederland.

0: Nederland, die komen bijna overal. Dus zeker waard om te zien.
1: Hij zit ook in een andere band. Hij zit ook in Anomic.
0: Ja, jij, want hij had het bericht gestuurd omdat hij in eerste instantie jou had ontmoet.
1: Ja.
0: Bij de Wildman Metal Battle.
1: Metal Battle, ja.
0: Ja.
1: Daar speelde Anomic. En het was een close call tussen To Destroy en Anomic. Beide waren in de nominatie om winnaar te worden. Het is helaas voor Anomic is het To Destroy geworden. Ja. Maar ja, hij schiet dus ook in deze band Sias.
0: Ja. Dus dat is... Maar klinkt goed. Dus ik zou zeggen, hier komt We Are Parasites from Sias. Ja.

0: Dark Melodies van Dominium. Ja. Dominum, sorry. Dominum.
1: Ik maakte net dezelfde fout.
0: Ja.
1: Dus meteen met Sisters of Mercy in mijn hoofd. Dominium.
0: Zoiets, hè?
1: Maar het is de derde single alweer.
0: Ja.
1: Volle top. Album 3 juli.
0: Hey Martien, ben je er nog?
2: Ja, ik ben er nog.
0: Ja, wij vergeten af en toe dat jij nog aan de lijn hangt. Dus wij zijn zo druk aan het kletsen. En dan, we hadden Martien ook nog hangen.
1: Wie heb je?
2: Ja, die is er nog.
0: Hoe is het daar?
2: Ja, het was een beetje druilerig. Weer hier de laatste paar dagen in Frankrijk. Ik ben eerst een paar dagen in Boon geweest.
0: Ja.
2: Ik zit nu in Sète, dus het was nogal winderig hier zo.
0: Okay,
2: ja, ja. Je zit vlak aan het water, dus ja.
0: Het heeft hier ook flink geonweerd, hoor. Dus,
2: ja. Ik had Suus al begrepen van thuis, want...
0: Ja.
1: Het is flink omgeslagen laatst daar.
2: Maar ik moet zeggen, afgelopen zaterdag bij South of Heaven hebben wij bij het concert van Dismember en Megadeth hebben ook nog regen gehad.
0: Oké.
1: En als je na het weekendje South of Heaven, als je eraan terug moet denken, wat zou je zeggen als je dat kort moet omschrijven?
2: De moeite waard. Nee, het was goed. het was gewoon fantastisch. Ja, volgend jaar weer.
0: Oké. Okay. Nou ja.
2: Dus ik moet zeggen... Ja, het zou vanuit, als wij met z'n drieën allemaal kunnen gaan, dan zou dat fantastisch kunnen zijn.
0: We gaan eens kijken wat we kunnen regelen.
2: Yeah. Ja. Dat was in ieder geval zeker de moeite, echt waar.
0: Ja. We horen daar graag meer over. En als je onze socials bekijkt, er zijn wel wat dingen gepost van.
1: Ja, de beelden, de foto's, het ziet er allemaal heel gaaf uit.
0: Ja. Maar het is half geweest. Dat betekent dat we nog een keuzeplaat moeten doen. En Tyler is nog niet geweest.
1: Ja, nou, deze week denk ik, doe eens wat anders. Soms wat melodieuzer. En ik dacht, deze week neem ik mijn grote boze vriend uit Noorwegen mee. Ik heb Abbott, heb ik meegenomen. Met al mijn Outstrider. Tweede soloalbum. Wat ik heel erg kan waarderen aan de Abbott soloalbums. Immortal deed het later ook zelf al. Is... Het is en blijft gewoon keihard black metal. Maar het is niet met een koekblik opgenomen black metal. Wat je heel veel ziet dat moderne bandjes doen. Maar het moet allemaal heel zo klinken dat je denkt, ja...
0: Ja, vind ik ook niet. Het mag best black metal, klinken. Maar ja, doe dan wel een beetje productie. Ja, weet je? Het hoeft niet zo te zijn dat je allemaal denkt van... wat zijn het allemaal voor amateuristische muzikanten?
1: Als je een beetje in een studiootje kan werken... hoef je voor mij niet verplicht op te nemen een action microfoon of zo. Omdat het dan cooler klinkt of zo.
0: Nee, en dan op een vier sporen recordertje... en dan iedere keer die sporen overkopiëren.
1: Ja.
0: Eén spoor, zodat je weer drie sporen vrij hebt, weet je?
1: Ja, precies. Nee, en ik dacht, ik neem dat nummer mee. En ik denk, neem het met het favoriete nummer mee van het album. En dat is het nummer Harvest Pyre.

0: Dat je dat maar weet.
1: You're fucking dead.
2: Ja. Nou, we wachten nog even ermee.
1: lijkt me een goeie,
0: Eerste singeltje.
1: Ja, Dead in the Water.
0: Ja,
1: Devil Driver.
0: Nieuw album, Strike and Kill. 10 juli. Is hij alweer uit?
1: Ja, en we zitten nog steeds op een deel 2 te wachten van een album.
0: Nou, misschien moeten we ze maar gewoon een mailtje sturen van jongens. Een album hernoemen of...
1: Nou ja, goed, we hebben het natuurlijk al een paar keer over gehad in het programma. Ze hebben een tijdje terug een album uitgebracht. Outlaws Till the End, Volume 1. En daarna een Dealing with Demons, Volume 1 en 2. Dus, maar blijf nou het vervolg van die Outlaws. Want nu weer Strike and Kill.
0: Ja. Dus, misschien is gewoon de eeuwige tease. Gewoon. Ja. Maar eeuwig lang gewoon doorblijven. Nou, misschien. We denken erover na.
1: Je moet natuurlijk ook de goede nummers hebben. Dan.
0: Ja, vooral als het toch een vervolg op een album moet zijn, moet het ook wel een beetje bij elkaar passen.
1: Als het een bepaald thema is, sowieso.
0: Ja. Ja.
1: De volgende plaat is van de band Evergrey.
0: Ja.
1: Ook zij hebben weer een nieuwe single op de markt geslingerd.
0: Ja.
1: Dus ook daar kunnen we dan weer even aandacht aan besteden. Ik vind Evergrey op zich altijd wel een lekkere band. Ik vind niet altijd alles leuk van Evergrey.
0: Nee, maar het lijkt me ook wel lastig. Want dit is het aankomende 15e album alweer.
1: Ja.
0: Dus die gaan ook wel eventjes even mee.
1: Ja, zeker. Die lopen ook al wat jaartjes uit hun sloffen, inderdaad.
0: Ik zag wel, het nieuwe album is al wel net uit, zag ik.
1: Dat kan.
0: Architects of the New Wave. Uitgekomen 5 juni. Zag ik staan.
1: Dan is dat nog niet zo lang uit. Want het is nu de 10e, dus...
0: De single is nu 5 juni uitgekomen. Ik kan weer niet lezen. Ik denk dat ik een bril moet gaan kopen of iets.
1: We gaan even luisteren naar Evergrey. Ja. Dit is de nieuwe single, A Burning Flame.

0: Ja.
1: Ja. Dat was Electric Callboy.
0: Ja, met de behulp van de Offspring.
1: Ja.
0: En Let the Good Times Roll.
1: Ja. Nou, klonk toch wel aardig.
0: Vond jij, Martien?
2: Ja, ik vond het wel een gaaf nummer. ik hou wel van Electric Callboy, maar de samenwerking met Dexter Holland van The Offspring, dat vond ik wel een mooie verrassing.
0: Het heeft, het heeft wel wat meer oomf, dit nummer.
1: Ja,
2: ja, dat wel. Het is wat meer... het is wel... je zou zelfs op een commercieel radiostation kunnen draaien, denk ik.
0: Het is vrolijk, maar nog steeds behoorlijk heavy. Dus ja.
2: Het zou kunnen, in principe.
1: Ik verbaas alleen de samenwerking met Dexter. Gewoon puur met het feit. Ik had hier Dexter niet helemaal ingezet in een nummer als dit.
0: Nee, zeker als je de heren van Electric Callboy ziet.
1: Ja.
2: Ja, je verwacht het niet, hè?
1: Nee.
2: Absoluut niet.
1: Nee. Maar het is het zevende singeltje. Album komt eraan, 7 augustus. Maar het is wel de zevende single.
0: Oké, en dat betekent dus dat ze het hele album al als single hebben uitgebracht voor het album.
1: Waarschijnlijk wel, ja. Of het moet wel een heel lang album gaan worden.
0: Nou ja, goed, kijk naar SOD. Die zet 21 nummers op een album. Dus.
1: Ja, ik heb hem wel erger gezien, inderdaad.
0: Oh ja, het kan nog veel erger.
1: Ik heb een bepaalde grindcore bands.
0: Volgens mij was dat niet... Hoe heet het nou? Napalm Death, die een keer een album heeft gemaakt waar op één kant één nummer stond en aan de andere kant 99 nummers.
1: Okay. Die ken ik niet, maar het is meteen
0: Of niet Napalm Death, maar er was in ieder geval zo'n band die had dat gedaan. Die had één of twee nummers op één kant en de andere kant stonden 99 nummers.
1: Dat zeg ik erbij, dat zijn voor mij van die doelloze LP's dat ik die gewoon in mijn collectie wil hebben.
0: Ja, precies.
2: Nou ja, over het uitbrengen van nieuw materiaal. Ik sprak George Osoek nog van Shinigami en... voormalig Orphanage nog op South of Heaven. Mm-hmm. Die zijn druk bezig met de opnames. En in de loop van dit jaar dan schuiven die graag een keer aan. Met waarschijnlijk Rutger van Oudenburg.
1: Oh, gezellig.
0: Ja. Gaan we zeker een keer aandacht aan besteden dan.
1: Ja.
2: Dat is een mooi vooruitzicht.
0: Ja.
1: Ja. Er komt dit jaar zoveel mooi werk aan. Er is afgelopen april, mei al heel veel uitgekomen natuurlijk. Wat toffe bands. En het lijkt wel of er alleen dit jaar echt wel een bak aan releases komen van Nieto Tokio.
2: We hebben in ieder geval genoeg te doen in ieder geval met ons radioprogramma.
0: Zeker. Gaan we ook zeker doen. Wij gaan eruit, want het is bijna tijd. En we hebben nog tijd voor één plaat. En die is in dit geval live van de band Voivod. En ze hebben een nummer live gespeeld. Het is niet hun eigen nummer. Het is een cover van Pink Floyd.
1: Ja.
0: Astronomy Domine. Dat is het nummer waarmee we eruit gaan van hun liveplaat, laatste liveplaat. Dus ik zou zeggen tot volgende week.
1: Tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jon van Kamp met het NOS Journaal. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat de agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en een auto. In hun auto's werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De relschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit. Bij de mesaanval maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met niet-EU-landen, bijvoorbeeld over de mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. 21 bemanningsleden zijn gered. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en zijn koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag opnieuw buien en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen in Iran onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle vijf de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. Twee wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere drie wethouders dat niet. De drie stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Railschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld op Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben er weinig vertrouwen in. En moeten dan strikte afspraken worden gemaakt met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer. Hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger begon een paar uur geleden met nieuwe aanvallen. President Trump had die al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. In meerdere steden in Iran zijn explosies gemeld. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Railschoppers zochten net als een dag eerder de confrontatie met de politie. Die zette een waterkanon in toen agenten werden bekogeld met